0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329. De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Goedemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 8.

0: Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio
1: Pros. Don't worry, I won't hurt

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit...

0: heeft een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
0: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Het onweer heeft vannacht op meerdere plaatsen in Vlaanderen voor wateroverlast gezorgd. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder, net als in Halle en Heissen. Ook op de snelwegen in ons land waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. Het KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Voor de tweede dag op rij, dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om vergeldingsaanvallen nadat Iran eerder deze week een Panamees vrachtschip onder vuur nam. Intussen dreigt Amerikaans president Trump met nog meer aanvallen. Het is opvallend, want vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Dat komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich ook als beste derde plaatst voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama en zo is het groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon ook.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zo vrienden, een hele goede zondagmorgen. Chris van Dijk is erbij met Vroege Vogels. En dat op zondag 28 juni 2026. De maand sloopt stilaan op zijn einde. Hè? Chris van Dijk met zijn Vroege Vogels is erbij tot de klok van 9 uur. Wakker worden is de boodschap. Goedemorgen.
1: Goedemorgen schat.
2: Radio, proost.
1: Kopje koffie.
3: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Ja, dit was Ida Denijs hier bij Pros FM natuurlijk op deze zondagmorgen. Zomer zonder tijd. Al jouw woorden zijn te veel. André Hazes op jouw favoriete radio.

Gun Nu van Michael Lenzo. En dat hier allemaal bij Proost Radio in Vroege Vogels. Zouden we durven een schrobbeleer drinken? Ja, de deurzakkers en drink schrobbeleer. Goedemorgen vrienden, Chris van Dijk op Jo Radio.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

In het weekend kan je bij Radio Pros vogels spotten. Vroege vogels. Elke zaterdag en zondag tussen 7 en 9.

dat, hè. En ja, vrij. We leven nu, Gus Meeuwis. Goedemorgen, Chris van Dijk tot 9 uur met zijn vroege vogels. En dat hier allemaal bij Pros F.

Ja, we draaiden onze supertip, hè? Larissa en ik doe wat ik wil. En zouden we durven samen op vakantie gaan? En dat doen we met Fatim. En dan gaan we verder, hè? We gaan verder alleen met jou. 2019. Johan van Mechelen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Ja, dat was Jovalli, hè. En Tets Amore. Zo, dat hier allemaal bij Pros FM. En kon ik nog maar even bij je zijn. Gordon, laten we op jullie los. Goedemorgen, vrienden.
1: Kon ik nog maar bij je zijn.

0: radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio. Radio Pros activiteitenkalender.
2: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijst. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Welle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Dit is Radio Pros.
8: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.
9: Goedemorgen, schat.
10: Radio Pros.

prachtige vogels, hè, hier bij Pros FM. De zon schijnt nu voor mij alleen. En dat was Greg. En op de hoeken, of alle hoeken, op de hoeken van de kamer. Je mag maar kiezen, hè. Jan Smit.

gaan even terug naar het jaar 2016 met René Redley. En het is een nacht. En als jij naast me staat, Larissa, hier bij Pros FM. En dat hier allemaal in Vroege Vogels met Chris van Dijk. Tot

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood?
3: Ja!
2: Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 30 tot 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: Sirius. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Plus, goedemorgen.

zo. Dat was niemand minder dan Bart Herban. Hè. En ja, zijn Caraïbe. Maar ja, het is hier ook warm. Adio, adio. We gaan even terug de tijd in. Hè. Hier is Katie Summer.

als de dag van toen, hè. Mama's jasje. En straks zijn we live te gast van op de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. En dat gaat allemaal door in Welle Denderlee. En hier gaan we geen gezellige muziek gaan draaien. Hans de dag door. Comment ça va? Oh la la la. Johan Veuglers. Goedemorgen.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Pas, goeiemorgen. Dit is de zomer van Radio PROS. De zomer van Radio PROS.

Pros. Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Ja, Engelbewaarder was dat, hè? Van Marco Schuitmaker. Zo, dat was het weer voor deze zondagmorgen. Vroege Vogels met Chris van Dijk. Nu gaan we naar Wellen, naar de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. Peter Schepers en Chris van Dijk. Live vanuit Wellen, natuurlijk met ontbijtradio. Je kan ons sturen via onze app en ja, u vraagt, wij draaien. En blijven luisteren of kom eens langs en breng ons de groeten over. Salutjes en tot straks, hè.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: In Kalmthout in Antwerpen zijn twee kinderen gewond geraakt nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Beide kinderen liepen brandwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n 20-tal andere kinderen en hun begeleiders werden geëvacueerd. De schuur is ook volledig uitgebrand. Het is voorlopig niet duidelijk of het kamp verder gezet kan worden. Verder zorgde het onweer vannacht op meerdere plaatsen voor wateroverlast. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
2: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
3: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
1: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Cédric Tak.
4: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
1: Je zal ook wel meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Vannacht konden Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Colombia, Portugal, Congo, Engeland, Ghana en Kroatië zich als laatste ploegen plaatsen voor de 16e finales. Daardoor nemen de Rode Duivels het in hun 16e finale op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Radio Tros, laat je nooit meer.
7: Radio Prof.

0: USA. Blijf toch een fijne, deze van de Beach Boys en Surfing USA.
1: Dit is Radio Pros. De gezelligste radio. 24 uur per dag, 7 dagen op 7.
0: Inderdaad, 24 uur per dag, 7 op 7 zijn we te beluisteren via FM, via DAB, internet en nog zoveel meer. We gaan straks eens even de frequenties meegeven hier in de streek, dat je Radio Pros kan luisteren. Goedemorgen, Chris. Goedemorgen. Je moet dat wel opleggen, die moet... Begint goed. Het is nog vroeg, Chris. Het is nog vroeg.
2: Ja, we zijn er. Ho, ho, wat een geluid.
0: Een beetje echo op je micro.
2: Ja, ja. Goedemorgen. We gaan er wat minder, hè.
0: Ja, ja, ja, dat is beter. Dat is beter. Zo. Ja. En, ziet het zitten?
2: Ja, we zien het zitten, hè. Goedemorgen, Wille. Ja. Goedemorgen, luisteraars van Pros.
0: We staan inderdaad op de grootste rommelmarkt van Vlaanderen hier in Wille. En je kan ons beluisteren hier via de 105.5 FM of via DAB Plus natuurlijk.
2: Of ons fly van het werk zien, hè. Breng ons een bezoekje.
0: Ja. Ja. En mensen die graag een bezoekje aanvragen, mogen altijd langskomen hier aan de studio. Je krijgt er een tof cadeautje bij van de radio.
2: Ja, ja, zeker en vast. En ze kunnen een verzoekje aanvragen via onze TDO ook, hè.
0: Ja, inderdaad. De video die hebben we meegebracht, ja, de telefoon die hebben we thuis gelaten.
2: Die mocht mee, die mocht mee.
0: Die mee.
2: Goedemorgen, welkom.
0: Even de rustige tour op, hè.

0: Ja, wakker worden. Ja,
1: we zijn er.
0: Wakker worden.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, we hebben hier nog collega's bij ons. Onze ja, Bart staat hier ook bij ons. Etje van Bever is er ook al bij.
1: Ja, hij zit hier.
0: Onze Gerrit komt nog langs. En de Rafbar zit hier eigenlijk.
1: Ik weet het niet.
0: Rafken, het is tijd om af te komen.
1: Hij slaapt nog, denk ik. Ja.
0: En als je een taxi pakken, kun je hiervoor de deur afgezet worden.
1: Er komen er nog een paar DJ's, hè. Van zo'n vergende, van... Hoe noemt hij daar? Monsieur?
0: Onze Pieter, de monsieur komt ook.
1: Dus ja, we
0: zoals
1: gaan...
0: Zoals Gerrit zei, de croque monsieur.
1: Ja, de croque monsieur komt ook, ja.
0: Het was de Kevin. We gaan nog wat muziek draaien. We hebben een hele mooie klas staan van Racy. We gaan het tempo een beetje opdrijven hier in deze ontbijtradio, dat jullie stilletjes aan toch zo een beetje wakker worden. Hè.
1: Ja, Lelo voor mij.
0: Ja. We zijn weer terug aan.
1: We zijn weer.

0: Amai. Ja. Een fijne plaat van Fat Domino Medley van onze Danny Fabri.
1: Ja, en het volk begint te komen, hè, Peter?
0: Ja, zo stilletjes aan, ja, begint toch een beetje druk te worden hier in
1: Peter
0: de straat.
1: Niet te druk, dat Peter, ja, zo...
0: Hij moet zeggen, het is niet te warm, momenteel.
1: Nee, zeker niet. Ja, mijn batterie was
0: spot. Problemen met je micro vandaag.
1: Ja, het is niet te doen, het is niet te doen.
0: Dat is niet goed voorbereid, he, dat is de technieker zijn fout.
1: Ja, ja, waar zit hij? Ja. Ja, we staan in Willen nog altijd live, Hans, de dag door.
0: Ja, in de vooruitgangsstraat, de splitsing van de vooruitgangsstraat en de Regentstraat, denk ik.
1: De Regentstraat.
0: Dat heb ik al van buiten geleerd vandaag.
1: Je kan er niet tegen.

0: Je ziet er een bord staan, de aanhangwagen staat hier tegen ons geparkeerd, dus je kan ons live aan het werk zien. Hè.
1: En je kan ook verzoekjes aanvragen via de app van Radio Pros, de telefoon, die hebben we niet meegebracht. Die staat in de studio, eenzaam en alleen en verlaten. Ja. Maar je kan berichtjes sturen als je graag een favoriete plaat hoort op de radio of langskomen hier aan de studio. Hier op de hoek van de Vooruitgangsstraat en de Gentstraat.
0: In Welle natuurlijk tegen Denderleeuwen. Ja, dat is een huchtige van Denderleeuwen. Ja.
1: Grootste rommelmarkt van Vlaanderen trouwens.
0: Ja. En het is hier heerlijk van temperatuur.
1: Het is blijkbaar 1400 standen en een...
0: Ik denk 1500.
1: 1500 standen al, ja. Maar ja, het begint nog te groeien. Ja, ja. Vorig jaar waren er 30.000 bezoekers, dat weet ik.
0: Dus van het jaar gaan we het misschien iets beter doen. Ja.
1: En proberen. Het is niet zo warm nu vandaag, dus dat is ook goed. Hè.
0: Dat wordt tijd.
1: Ja. We gaan misschien een beetje reclame maken voor onszelf.
0: Ja.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen nog zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een rijme keuze uit Trailmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Radio Pros. Onderbijt Radio.
5: Radio Pros.

0: Ja, we kunnen direct een beetje meezingen met deze platen.
1: Smakelijke Peter.
0: Ja, sorry, ik was hier juist met sandwiches aan het opeten.
1: Aha, ik heb er al op.
0: De mensen moeten toch iets eten, hè.
1: Ah, geweest.
0: Het was te vroeg voor bij de bakker te gaan vandaag, dus...
1: Het was nog gesloten.
0: Ja, het was nog gesloten, inderdaad.
1: Pech, pech. Geen koffiekoeken. Of ze moeten er ons brengen, hè, dat kan ook, hè.
0: Ja,
1: dat kan, hè. Zo mogen we dat gerust doen.
0: Ik heb trouwens nieuws. Straks komt onze Bart ook op de radio. En onze Annette komt ook op de radio.
1: En onze Gerrit komt ook nog.
0: Gerrit komt nog langs. Onze Peter, de andere Peter.
1: Croque Monsieur. Onze... Hij is op komst misschien.
0: Onze frituurarbeider komt ook nog langs vandaag. Ja.
1: Die is dan aan het rijden zijn. Het is een verre rit.
0: Trouwens, we zijn gisteren is naar Tropical Beach geweest. Naar de broodjeszaak.
1: Was het in orde?
0: Ja, dik in orde.
1: Aha. Allee, onze John is dan content.
0: Je kunt daar zelfs een mooie internetradio winnen.
1: Hola, hola.
0: En de waarde won
1: dat is...
0: van €350 voor op reis te gaan, denk ik. Dus dat is niet slecht, hè.
1: Dat is niet slecht, dat is niet slecht. En we gaan live muziek draaien, hier waarin wel, hè.
0: Ja.
1: Ja. Breng anders de groet over, kom gerust eens bij ons.
0: Ja, kom gerust even langs naar de studio, hè, want het is hier maar eenzaam. Hè.
1: Ja,
0: alleen wel weer ook, maar bij ons niet, hè.
1: Nee, het zal wel komen,
0: We zouden hier moeten een paar schone madammen zetten.
1: Ja.
0: Als er misschien meer volk naar hier komen.
1: Die zitten op een ander.
0: Ons promotieteam heeft ons in steek gelaten.
1: Die liggen in de zon.
0: We gaan nog wat Franstalige muziek draaien.
1: Voilà, zie.
0: Ken je ze? Van Nadia.
1: Ja.
0: Et c'est parti. We zijn vertrokken. Hè.
1: Maar we blijven nog, hè. We blijven nog, ja. Tot 12 uur bij het radio.
0: En je kan nog altijd een berichtje sturen via de app van Radio Pros. Gewoon de app installeren, downloaden op je smartphone. En je kan een berichtje naar ons sturen. Hier

Welcome tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: Can't Take My Eyes Off Of You. Allemaal hier bij Radio Post. Allemaal was dik.
1: Ik heb de goeie.
0: Goed beter, goed
2: ik denk
0: beter.
2: Dat hij nog niet goed wakker is vandaag.
0: Nee. Breng hem een keer een pilsje, zonder alcohol. Nee. Nul.
1: Dat is voor straks.
2: Ja, en ben je nog iemand van de week geworden? Iemand jarig? Een kleine emmer. En we hebben vlug iets meegebracht.
0: Huh?
2: Ja, ze hebben dat juist gebracht met een boot. Ah. We gaan dat vlug afgeven. Hè.
0: Met een boot?
2: Ja, ons Anneke gaat dat afgeven.
0: Huh?
2: Ja, okay. Ze heeft het niet gehoord, denk ik.
0: Nee.
2: Emma. Ja, ik denk dat ze ook nog slaapt.
0: Emma.
2: Ja. Ze is nog niet wakker.
0: Emma.
2: Ja.
0: Speciaal voor u.
2: Ja, zie. Voor de jarige deze week. We hebben iets meegebracht. Ga daarvoor staan. Ga maar. Ja.
3: Emma.
2: Wacht, ze gaat iets zeggen, hè. Ja.
0: We mogen iets zeggen op de radio.
2: Ja, we hebben iets mee, Emma.
0: Dag, Emma. Goedemorgen.
3: Ja,
0: goedemorgen. Ja. En alles goed met u?
3: Ja.
0: Hoe ga je slapen vannacht?
3: Ja.
0: Heb je Ton weer gehoord?
3: Nee.
0: Maar jij slaapt door alles door, hè. Het was een serieuze patat, hè, vannacht.
3: Ja.
0: Ja, je hebt het toch gehoord?
3: Nee.
0: Je hebt het horen zeggen, dus ja. En jij verjaard vandaag, hè? Deze week.
2: Deze week.
0: Ja. En hoe oud worden, hoe jong worden, hè? Dat mogen we nog vragen. Ze zijn nog jong, dus...
3: Negen jaar.
0: Allee, alstublieft. En ik denk dat ze hier een cadeautje al voor u meegebracht hebben. Ja, gaat er eens bij Pepe en daar zo? Ja.
2: Ja, en nu ziet hij me altijd goed, hè. Ja, hij heeft iets nieuws op zijn hoofd, hè. Ja. Hij ziet er echt...
0: Ik ben eigenlijk meer benieuwd dan zij.
2: Het is precies Jimmy Frey.
0: Het zijn nieuwe schoenen, denk ik.
2: Ze noemen mij een playboy. Hè?
0: Het zijn nieuwe schoenen. Hè?
2: Nieuwe schoenen, ja.
1: Ja. Nieuwe look.
2: Ja, Edje heeft een nieuwe look, Peter.
0: Ja, een nieuwe look, ja.
2: Ja.
0: Met zijn nieuwe bril op.
2: Ja, dat verduistert een beetje, maar...
0: Dat is precies een bureaugastje zo nu.
2: Dat zou kunnen. Dat zullen we straks horen.
0: Wij moesten nog een verzoekje
2: doen. Ja, we moesten een plaat gaan draaien voor Jacqueline.
0: Ja, Jacqueline had nog een plaat aan.
2: Die vroeg een plaatje van Jo Valli, zeker was het, hè?
0: Ja.
2: Ja, en dat voor Peter, voor Chris, voor Emma, voor Ed, voor Anne, voor het ganse prosteam, hè. En ook voor Molly. En we gaan ze draaien, hè, Jacqueline?
0: Ja, we gaan een beetje feesten hier op de
2: Een klein beetje.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hier is Jo Valli en Mooi is

0: Heel van je en mooi is het leven. En we gaan natuurlijk niet stoppen mee. Hè. Nee, we gaan verder doen hier. Hè. Ik ga proberen van de Polonaise hier nog te doen.
1: Ja, Peter. Hier
0: op Ross bij je micro.
1: Ja, jongens. Ja.
0: Allee, kom. Jullie zomers. Jullie zomers en laat de zon in je haar.
1: Ja, we zijn erdoor.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

feitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Proost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.

0: van de Mechanics en Looking Back Over My Shoulder.
1: Ja, ik was aan het lezen. We krijgen hier een berichtje. Hey Metzedi, de man. Ik denk dat je mis hebt, Peterken.
0: Nee, ja, het was deze, ja.
1: Ja, José Buizen, die stuurde ons een berichtje. Graag een plaatje van Michel Delpech, Pour un Fleur. En de groetjes van Jesse Buizen uit Sint-Lieves-Autem. En wij doen hem de groeten terug, hè.
0: Ja. Ja. En we gaan ze draaien. Heb jij nog verzoekjes, kan je steeds sturen via de app van Radio Pros. Onze telefoon, die is even bij vakantie vandaag.
1: Ja, vakantiemodus.
0: Thuis gebleven. Ja. Hij is ziek.
1: Ja, hij is niet goed. Hij is niet goed.
0: Hij mocht niet mee. Hij mocht niet meekomen.
1: Ja, het kan. En nu dat er marcheert, het duurt toch.
0: Voilà, hier is Michel Delpech.
1: Voilà.
0: En als je die niet kent, dan weet ik het niet.

0: we kennen ze allemaal, hè. We kennen ze allemaal mee zingen.
1: Ja, zeker. Hè.
0: Dat is gemakkelijk stelen.
1: La, la, la. De plaat blijft hangen. Hè. Ja. Zo, we moesten terug een verzoekje gaan draaien. Goedemorgen, Peter en Chris. Graag een plaatje van Jannes. En wij mogen eentje kiezen. En wij hebben een goeie gekozen. Hè. En dat voor jullie, voor Jos, Nancy, Johan en Frida. Ronnie, Sylvieke, zus Marijke. En ook de luisteraars een fijne zondag gewenst en een dikke knuffel. En dat komt vanwege Molly en ook nog voor Jacqueline. Hè? Ja? Ah, ja. En voor Emma haar verjaardag.
0: Ah ja, dat ook nog.
1: Niet vergeten. Ja, zo, we gaan ze draaien. Ja. Jongens.
2: Ontbijt Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Plus. Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: Allez, kom aan, even serieus nu, hè.
1: La la la.
0: Het is een beetje vals, maar ja, kom.
2: Ja, ja, maar dat moet kunnen, hè. Dat moet kunnen. Hier live in de Wille.
0: Heel wat fijne platen samengebracht in één kroegen met Lee van Jannes hier op de Radio Radio. En dat is nog altijd Radio Pros FM natuurlijk.
1: Ja.
0: We gaan dat feestje niet nog wat verder doen.
1: Jazeker, hè. Ja.
0: Voilà. Dat is ook nog zo'n goeie.
2: Finish people.
0: Waar de rijst, wat?
2: YMCA.
0: Dat was van de Stranger, hè.
1: Dat is echt een redend zwijn.
0: Allee, we zijn vertrokken. Tijd om wakker te worden op deze zondagmorgen, hè.
1: Zitten zonder werk, zij de jongen sterk. Dat is toch dat, hè?
0: Ja, ja. Zoiets, ja.
1: Ja, ja, zeker.

0: Ja.
1: Nu zal hij wel wakker zijn.
0: Ja, ja. En hij hoort dat ook zo graag. Hè.
1: We gaan hem nog even laten wachten, want we moeten eerst nog een beetje
0: we gaan hem eerst nog wat dergen.
1: We gaan een beetje reclame draaien.
0: We doen dat graag.
1: Dus Rafken, uw plaat komt er zo meteen aan. Hè.
0: Wakker worden, Raf.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
6: Pros FM.
7: De muziek waar jij van houdt.
8: Dit is Radio Pros. Om de bijtradio. Radio.

0: 7,5 FM.
1: Ja,
0: we hebben 88,8 in Brakel en DAB, plus Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Ja. Moeten we nog verder gaan? Moeten we
1: ja, en als dat allemaal op punt staat, dan gaan we.
0: En als dat nog niet lukt,
1: gaan we verder.
0: Als dat nog niet lukt, dan hebben we nog onze internetradio's. Hè.
1: Ja.
0: Geen probleem.
1: Radio 2 kunnen we ook nog. Hè. Ja, wij kunnen daar ook nog bij.
0: Ja, de Bart was hier daar juist zo aan de vrouwen aan het zien. Zo. Ik zeg alleen.
1: Raar, hè.
0: En ik ga voor hem eens een plaatje draaien.
1: Ja, we gaan een plaat draaien.
0: Ik kan meezingen wat ik zou willen.
1: Bartje, heel speciaal voor u. Hè.
0: Twee dikke billen.
1: Ja, Bartje, ja, je moet niet zien. Het is de waarheid.
0: Allee, speciaal voor u.
1: Draaien, zeg.

0: zijn.
1: Ja, Bartje. Heel speciaal. En content, dat is content.
2: Allee, zeg nu, het is toch een mooi liedje, hè?
1: Ja, maar, dan kregen we hier nog iets binnen van onze Chris uit Turnhout. Mogen wij een plaatje aanvragen van Raymond van het Groene Woud. En dat voor het ganse Prost-team en ook de groeten aan iedereen van Chris. Ja. We gaan Raymond draaien, hè?
2: Ja, we gaan Raymond draaien, maar wel met een beetje ambiance plat. Want het is hier vandaag een beetje feest hier in Wille.
1: Dus, ja, het is een grote feest.
2: Dat begint hier goed vol te lopen.
1: De temperatuur stijgt een beetje.
2: Ja. Mensen die nog graag iets komen kopen, moeten nu naasten, want alles gaat hier wel weg.
1: Ja, je ziet er veel lopen met pakken, zeg. Hè.
2: Ja, inderdaad.
1: Dat is echt niet te doen. Echt niet
2: met je karken, alles vol.
1: Ja.
2: Allee, we gaan hem draaien.
1: We gaan hem draaien.
2: Hier is de Raymond.

0: Bartje, ik wist niet dat jij stotterde. Ik wist niet dat je stotterde.
1: Ik stotter. Ik heb een spraakgebrek.
0: Ja.
2: Het is een beetje zoals de Raf zo.
1: Ja, je zou dat zeggen, ja.
0: Hoepa la papero.
1: De Raf is nog aan het slapen, denk ik.
0: Nee, hij is wakker.
2: Goedemorgen, zijn die er goed geraakt?
1: Goedemorgen, Peter. Ja, ik heb er goed geraakt hier.
2: Van waar komen jij? Van Nieuwerkerk?
1: Ik kom uit Nieuwerkerk.
2: Het is nog niet zo ver.
1: Het is een beetje te voet gegaan.
2: We zijn met de trein gekomen.
1: Nee, ik heb toch de fiets meegenomen.
2: De fiets?
1: De fiets.
0: Maar dat stond met een platte
1: band. Het stalen ros heb ik meegebracht.
2: Een elektrieke fiets?
1: Nee, het is een beetje... je moet erop trappen. Je moet er nog altijd op trappen.
2: Ja, maar dat is beter voor je gezondheid.
0: Heb je die op de markt gekocht misschien?
1: Ja, speciaal in de aanbieding.
0: Dat kan. We gaan muziek gaan draaien. En onze Ravivit heeft terug iets voor. Zijn achterste dak is ingezakt. Amai zeg.
2: Hoe doe je dat?
1: Ongelukjes.
2: Dus hij komt niet naar hier.
0: Denk het niet.
1: Een ongeluk komt nooit alleen. Hè.
0: Nee, het is toch maar af niet.
2: We gaan ze draaien. Frankie Paolo.
1: Frankie Paolo.
0: Che passa mañana.
1: Che passa mañana.

0: Ég veist að rekna sann að mikro.
1: Já, það einstur mjög vekk.
2: Það kennir nýtt að styggske.
1: Með fráðu sníki. Nýtt, perfekt, hei.
0: Alla fransessa.
1: Úrlega.
2: Kom on.
1: Náðu
2: mýða, kom það hútt.
1: Já, bara náðu að kom þinn orðu.
2: Já, já.
0: Sýkert. Það var sett henni, kem það rjóstis með annakka sprúkan.
1: Já.
0: En ég segi hælug um súknarni neitt spesiala mann. Ik weet niet hoe dat hij dat kunt verwezenlijken, wat dat ze allemaal vraagt.
1: Ja.
0: Maar de Alpenzusjes die hebben er een liedje van gemaakt.
1: Oké, okay, ja.
0: Een superman.
1: Een superman?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar dat ben ik niet, een superman.
0: Wij gaan ze draaien speciaal voor jou.
1: Ja, dat is goed. Dank je wel, Peter.
0: Vooral, je moet daar eens goed naar luisteren, zeg ze.
1: Ja, oké. Okay, ja.
2: Ja, dat doet het toch niet. Ja. En straks om 5:00 ja. Schijnt, allez, heb ik horen zeggen, de vlaggedragers van Radio Proscom.
0: Ja, ja, ja, de vlaggenzwaaiers.
1: Nee, niet te warm. Warme, nee, niet.
2: Om 5:00 keer.
0: Trouwens, ik heb zitten zoeken naar dat filmpje en ik vind het niet meer terug.
1: Oh, jong, dat spijtig.
2: Ik zal er een keer naar zoeken.
0: Ik wou daar nog online zetten, dat dit jaar ook de vlaggenzwaaiers van Prost erbij waren.
2: Om 5:00 live.
1: Dat was vorig jaar.
0: Live op Facebook.
1: Hey, dat was vorig jaar, hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh ja, ja.
0: Allee, kom, we gaan nu plaat draaien. En goed meeluisteren.
1: Ja, dank je.
2: Superman.

0: Neem met goed gereedschap, hè.
1: Ja. Goed gereed, weet je. Ja,
0: het moet iets zijn.
1: Ja, het moet zeker iets zijn.
0: We gaan nog...
1: De Stef Eckel.
0: We gaan nog een beetje zot doen.
1: Heel speciaal voor Larissa.
0: Ja, zeg mij, wie van ons twee heeft hier de grootste? Grootste vogelkast.
1: Ja, dat is sexy toch, hè?

0: Voilà ze.
1: Voilà ze. Ja.
0: Ja, we moeten onze cd-tip nog draaien. Hè. Dat is deze week nog Larissa.
1: Larissa, hè? Ja.
0: En straks gaan we de nieuwe cd-tip voorstellen.
1: Ja.
0: Dat is weer voor een ganse week. Dat die om de twee uur ook tijdens de dag gedraaid wordt op de radio.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar deze week is het natuurlijk ons Larissa nog altijd. Die was trouwens vorige week in de studio bij ons. Hè?
1: Ze was weer in vorm. Hè?
0: Ja.
1: Ja,
0: zoals
1: ik,
0: altijd.
1: Ik vind het weer een goed nummerke. Hè. Ja, ik kan er niet aan doen.
0: Ja,
1: ik doe wat ik wil.
0: Het is heel goed geslaagd. Hè.
1: Ja, het is echt goed. Ja. Ik doe wat ik wil.
0: Voilà, hier is ons Larissa.

0: op de radio met de cd-tip van de week. Ik doe wat ik wil. En wij doen ook wat om wat
1: ja,
0: doen.
1: Zeker, hè.
0: En gaap uw werk ook, hè.
1: Ja, ja, ja, ja. We zijn er bijna vanaf.
0: En als ik echt wil wat ik doe, dan ga ik dit draaien.
2: Even if you are not a believer in the Almighty, it's never too late to confess your sins. Come with me.
1: We don't think.
0: I will show you the way.
1: Yeah.
2: Where are you?
1: Ik denk last van de warm.
0: Voilà, uw micro af, dat gaat allemaal zeveren.
1: Ja, de waarheid, hè, de waarheid.
2: I've lost you.
1: Yeah.
0: Hier is 16 bits and where are you?
1: Hai, dat is zo weer.
0: Als je nu nog niet wakker wordt, dat weet ik het
1: niet. Ja, ja.

0: Chriske, neem een bijtradio, mag alles, hè. We draaien muziek voor ieder wat wils.
1: Ik mag alles, maar ja.
0: Ik heb nog eentje gevonden. Die moet je zeker kennen. Die moet je
1: denk
0: je?
1: Ja. Dat is nog zotter. Ja. Last van de warmte, de betere. Ja. Kom aan, sturen dat andere muziek is. Ja. Goedemorgen, Willem.

0: worden wakker. Ze worden wakker.
1: Amai. Dat is toch niet mis, hè?
0: Nee. Hoort dat veel op kermissen, vind ik.
1: We moeten er nog eentje draaien op aanvraag. En dat is deze. Dat is van Tena Torsten Aftal.
0: Ah, ja. Dat is beter. Welkom bij Proost.
1: Nathaniel Radcliffe en de Night Suites. En

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.
2: Radio Pro's activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Barry White. Blijft toch fijne muziek van Barry White, Mr. Barry White, de grote zwarte meneer. Hij is er niet meer, maar we kunnen wel nog genieten van zijn fijne muziek hier op de radio. You're the first, the last,
1: my everything.
0: Ah ja, dacht het wel.
1: Ja, we gaan ook zo, nog zo'n goeie gaan draaien.
0: Ja, ja, ja, inderdaad.
1: Het wordt veel gedraaid.
0: Dat is een favoriete plaat van ons Etje van Beven.
1: Ja,
0: maar hij kan de naam zo moeilijk uitspreken.
1: Wie doe? In het Nederlands, samen met jou. Ja, Etje.
0: Marianne Rosenberg. Hi.

0: Dat is goed lekker.
1: Laat de wind maar achter. Of van achter. Ja, wat gaan we doen, Peter? Ja,
0: ik ga hier even stoppen met radio maken en ik ga dat hier aan de goede collega's.
1: Ja, we gaan een keer overlaten. Ja, ja. Nou ja, ja. Ik denk dat al wel eens geweest is voor ons, zeker.
0: Ja. Ik begin zo een beetje warm te krijgen en ik ga dat even aan kant zetten.
1: Yes, yes, dat doe.
0: Ja. Yes, dat kan doen, ja.
1: Zo, wij nemen afscheid. Ik en Peter.
0: Ja.
1: En ja, onze collega's gaan verder draaien. Hè.
0: Ja. We hebben nog één plaat klaarstaan. En dat is één van Jules Dolce.
1: Shut up in your face. Man.
0: Allee, kom op. Yeah. Je moet altijd meezingen.
1: Yeah. Ready. Yeah. Ready.

0: Shut up on your face. Ja jongens, en ze laten hier ons zomaar gewoon achter. Hè.
1: Ze laten ons vallen als een baksteen.
0: Als een baksteen, ja.
2: Amai, amai, amai.
0: Ze zeggen tegen ons van, we moeten hier even uitblazen, we krijgen te warm.
1: Maar we zijn nog niet in bouwverlof.
0: Nee, inderdaad. Nee. Ik vind het ook eigenlijk nog een beetje te vroeg.
2: Ja.
0: Maar goed, ja, we zullen even nog naar de reclame luisteren voordat we starten, zeker?
1: Ja, dat is goed.
2: Trek mij goed idee. Ja.
3: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag

0: 30 tot 13 uur en dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

0: Jote Amo, Herbert Verhagen. Goedemiddag Prosvrienden, goedemiddag hier de mensen allemaal in Welle op de Rommelmarkt. Ik ben hier met twee collega's, dag Etje.
1: Goedemiddag. Eigenlijk zitten we vandaag met een luxe probleem, hè?
0: Eigenlijk wel, want we zijn met drie, hè?
1: Met drie, man. Ja,
2: met drie. Ja, die derde staat hier dus.
0: Ja. En mijn tweede collega, dat is Bart, hè?
2: Bart van Elst. Bart. Elke vrijdag, we gaan het weekend in, ja. Maar het weekend is eigenlijk al begonnen, hè?
1: Ja, al lang al, hè.
0: Eigenlijk wel, en het kan nog een tijdje langer duren ook,
1: maar ja, zeker. Ja, ja, vandaag,
0: ja.
1: Zeker.
0: Ja. Ja.
2: Maar we gaan dat in de schoonheid afsluiten.
0: Ja. Dus dat is, voor de mensen thuis, die kunnen nog altijd een verzoekje doorsturen via de Radio Pros FM-app. Maar de telefoon die werkt vandaag niet, die hebben we thuis gelaten. Ja. En natuurlijk hier op de Rommelmarkt zelf kunnen jullie uiteraard ook een verzoekje aanvragen. Madi Wodok, zegt u dat iets, Bart?
2: Dat zegt me eigenlijk niks.
0: Niets?
2: Het is van Hert Verhulst en James Cook, maar uit welke periode zou dat zijn eigenlijk?
0: Dat is recent eigenlijk, ja. En die beschrijven de Madi Wodok. Maar dus maandag, dinsdag, maandag, woensdag, donderdag.
2: Ah, vandaar die afkorting.
0: Als rampzalige dagen. En vanaf vrijdag begint...
2: Ja, echt. Bij mij is de vrijdag toch wel de speciaalste dag van de week.
1: Okay. Vanaf vrijdag begint eigenlijk het weekend. Hè.
2: Ja, dan begint het voorweekend.
1: Het voorweekend. Ja, maar bij mij start al op vrijdag. Ja. Ja.
2: Bij u start het al.
0: Ik denk dat hij bij u elke dag weekend is.
1: Dat kan, hè. Ja, maar dat is te zien. Hè. Ja.

0: Jannep is hier, wat zou dat betekenen eigenlijk?
1: Dat ik het niet weet, weet je.
0: Wat ik wel weet, dat zijn waren de Mavericks, hè?
1: Ja, dat is juist. Dat is juist.
0: Voilà, voilà.
2: Ik dacht dat waar, van waar kwamen die eigenlijk?
0: Ik zou niet weten, wat ik wel weet.
2: Van Mexico misschien?
0: Dat kan zijn. We hebben er hier ook al zin in passeren.
2: Ik heb hier net een Mexicaan zien passeren. Hij was de weg kwijt. Hij was hij was het doorgekwijt kwijt. Eigenlijk.
0: Met de koffers en alles bij. En...
1: Ja, ik ga op reis en ik neem mee. Maar dat zat vol, hè?
0: Ja, echt waar. Ja. Man.
2: Hij had de geld van zijn bagage vergeten, denk ik.
0: Hij had veel moeite voor te gaan, moet ik zeggen. Ja, kan gebeuren, hè. Ja.
1: Pizzi Rico en de Mavericks. Ja, ik heb hier nog een verzoekje van onze Chris. Die vroeg aan ons of we Ino en Del hebben. Ja, blijkbaar wel. La Bella Campagnola Remix.
0: Hola.
2: Ja, we blijven eigenlijk een beetje in de,
0: zonnige
2: sfeer. In
0: voilà. Zo moet dat zijn, hè. Allee, laat ons hopen, hè.
1: Ja, dat ding moet hij nog starten.
0: Nee, ja, dus,
2: laten we het een beetje opwarmen. Met die zonnige temperatuur.
0: Voilà, hij is er.

0: Marco Schuitmaker en Engelbewaarder. Wist je, Bart, dat daar 700.000 versies van gemaakt zijn?
1: Dat wist ik niet.
0: 700.000, ja. En ze klinken allemaal anders, hè?
2: Ja, dat is waar. En origineel komt dat van Mieke, hè?
0: Ja, inderdaad, dat was van Mieke. Ja, maar hoe lang dat geleden is, dat weet ik niet.
2: Dat is al... Ja, en toch al.
0: Dat is van voor onze tijd, hè?
2: Ik denk, nou, misschien wel. Ja, ja. Misschien
1: en ik heb een Engelbewaarder ja. Eventjes aan onze zijde staan.
2: Ja.
1: Er was een collega die vroeg naar waar staan we precies,
2: ja.
1: waar zijn we te vinden. Dat is in de Vooruitgangstraat,
2: ja.
1: In Welle zeker.
2: In Welle, inderdaad, ja, helemaal.
1: Maar hij had eventjes de draad kwijt en hij zei, is het de Voorrangstraat? Dus ik zei, ja, het is voorrang van rechts, het is overal voorrang van rechts.
2: Ah, ja, voilà.
0: Ron,
2: ja,
0: toch. Als je luistert, pakt u weer voorrang,
2: man. Man, ja, voilà, zie.
0: We gaan nog wat muziek draaien.
3: Bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

0: Kyle en Duizend Terrassen in Rome. En het scheelde niet veel van Duizend Terrassen in wel, hè?
1: Heb je hier al veel toeristen gezien?
2: Ja.
0: Ik wel.
2: Hier is veel volk, hè?
1: Ja. Veel terrasjes.
2: Veel terrasjes, ja.
1: Ik weet niet, ik heb nog geen terrasjes gezien.
2: Eigenlijk begin ik weer al dorst te krijgen, zie.
1: Ja, het is middaguur, hè?
2: Voilà. Dat begint zo mijn uur te worden, hè?
1: Ja.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 20 juni. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt de juiste platen mee voor elk publiek. Kom genieten, ambiance verzekerd. Zondag 21 juni. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Onze topper gekend in heel België en daarbuiten. Kom genieten op deze topdag.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: Over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Sportjournalist Jonas de Kleer blikt vooruit.
2: We krijgen in Brasschaat een biljartvlak parcours, al heeft dat lokale rondje van 20 kilometer wel drie kasseistrookjes. Nu, de sprinters zijn toch topfavorieten. Tim Herlier is dat, die gaat voor een derde driekleur. Of misschien wel Jasper Philipsen voor zijn allereerste. En ook met Arnaud Delis, Jordi Meus en Milan Fretin zijn er nog genoeg snelle mannen aan de start.
1: De vrouwen begonnen om iets na 11 uur. Daar is het vooral uitkijken of Lotte Kopecky haar vijfde Belgische titel pakt. Haar belangrijkste uitdaagsters zijn Shari Bossuyt, Sandrine Tas en Fleur Moors. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twijn de Hond van de Bouwunie.
3: De bouwsector is een typisch ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
1: 9 op de 10 bouwbedrijven blijven wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving met een schaal van 5.1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, 3 dagen na de zware aardbevingen. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. En in de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen. Dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen, er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht niet baten. Vanmiddag zonnig, later vooral buien die kunnen onweerachtig zijn, maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden, ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goedemiddag.
5: Get on the floor. Put your hands up.

0: Jan de Dark Project en Summertime.
1: Hey vrienden, heb je vandaag een moeilijke dag?
0: We gaan er een beetje pit in gooien, hè Edje?
2: Jazeker, waarom niet, hè? Zeg.
0: Hier is de nieuwe Thomas Julian en No Problemo.
3: Come on!

0: De nieuwe Nick Bernard en wachtzaal. Ja, het is hopen dat er daar niemand in geraakt vandaag. Want dat moet er niet zijn voor uw plezier, hè?
1: In de wachtzaal. In een wachtzaal? Nee, en dan nog in een verkeerde wachtzaal.
2: In een verkeerde wachtzaal.
1: Hoe is dat mogelijk?
0: Ja. Ja. Stom, hè? Stom, hè? Maar alles maar, kan gebeuren.
2: Er zijn nog duizenden wachtenden voor u.
1: Ja. Ik heb dat nogal ergens gehoord.
2: Ja, ze zijn echt goed bezig, hè?
1: Ja, maar zeker, hè? Alles marcheert, zeg. Hey, geen probleem.
2: Goed, over Bernard gesproken, die maakt toch wel kans om in die supertip te geraken misschien een van de komende weken?
0: Ik hoop het. Ik heb er deze week een interview mee gehad en ik heb het eigenlijk hem een beetje beloofd. Ja. Dus we zullen zien of onze baas dat gaat regelen.
2: Of hij dat zal goedkeuren.
1: Ja, afwacht dan altijd. Hè. Ja.
0: We zijn nog altijd live vanuit Welle. Dit is Radio Pros. Een goede middag. Het is ondertussen 12:15.
1: Aha, die komt er nu aan.
0: Voyage.
2: Gaan we op reis?
1: Ja.
2: Naar waar?
1: Ik weet niet waar.
2: Doe een suggestie.
1: We blijven in Wellen.
0: Ja, voilà. Inderdaad. We houden het voorlopig op Wellen.
1: Jop.

0: Danny Nijman en vrijgezel. Zijn er hier vrijgezellen? Jij zegt geen vrijgezel.
1: Ik ben geen vrijgezel meer.
2: Ik ben vrijgezel, maar...
0: Bart, je bent vrijgezel.
2: Ik had hem nog in de studio vrijdag. In mijn programma tussen 18 en 20 jaar.
1: Je bent vrijgezel, maar je gaat toch nog niet slapen, hè?
2: Goh, het is nog een beetje te vroeg voor te slapen, denk ik. Maar ik moet eerst veel sterretjes kunnen zien. Dus als ik sterretjes zie, dan slaap ik direct.
0: Misschien dat je nu vandaag iemand vindt.
1: Het is een vraag.
0: De ster.
1: Tussendoor. Bent u een nachtmens of niet?
2: Ik zou het echt niet weten. Ik kan wel lang opblijven, maar...
0: Ja. Lang slapen ook.
1: En Piet?
2: Lang slapen ook,
1: Piet, jij?
2: Ja.
0: Ik kan lang opblijven en vroeg opstaan ook. Ik heb deze nacht eigenlijk maar een uur of vier dan geslapen.
2: Je moet het alles weten gelijk kunnen.
1: Man, je kan niet genieten van alles, hè.
0: Ja, maar toch. Maar
2: je moet het eigenlijk alle twee tegelijk kunnen.
0: Ik probeer toch zoveel mogelijk te genieten.
1: Piet, zeg Piet, jij hebt hier...
0: Piet, het is beter, hè. Dank u.
1: En ik zeg altijd Piet, ja,
0: dank
1: sorry.
0: U, Jos, dank u, Jos.
2: Het is de nieuwe DJ-naam.
1: Dat is voilà, Pieter.
0: Ja. Piet, ja.
1: Piet. We hebben speciale cadeaus mee, hè?
0: Ja, inderdaad. Voilà. We hebben speciale cadeaus mee.
2: En die gaan we uitdelen aan de mensen. Gelukkig maken, hopelijk.
0: Ja. Voilà. Radio Plus gaat straks waardebonnen van 25 euro schenken voor mensen die mee willen doen aan een klein spelletje. Voilà. Dus 25 euro krijg je straks als je wint.
2: Maar die krijg je sowieso niet in de hand, die 25 euro.
0: Ja, nee, die 25 euro, dat is een voucher die te besteden is bij bol.com. Dus de mensen
2: moeten er wel iets voor doen.
0: Ja, een klein quizje. Ja, maar met makkelijke vragen. Geen schrik hebben, we gaan het simpel oplossen. Maar je moet wel even tot hier komen. Dat is alles. Dat is
1: voor 25 euro.
2: Het is eigenlijk een beetje een programma zoals de stoel. Dus mensen moeten in de stoel komen zitten en dan...
0: Behalve dan wij niet neerzitten.
2: Nee, wij zitten niet neer.
1: Dat ik hier moest passeren nu, ik zou zeggen, 25 euro, 3 vraagjes oplossen.
2: Het zit in de sakos.
1: In de pocket.
0: Ja. Dus ik zou zeggen, wie graag meedoet, afkomen.
1: Jazeker. Ja.
2: We staan hier nog altijd aan de vooruitgangstraat voor mensen die het niet weten.
0: Ja, in Welle. En nog even muziek zeker nu. Roy Lindy.
2: Zal tijd worden.
0: Roy Lindy. Waarom? Waarom?
2: Ja, het is een beetje stil op de radio.
1: Is het waar?
0: Roy Lindy en Schudden.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: The Weather Girls. It's a raining man. Ik heb spijt dat ik die plaat gedraaid heb, want het begint een beetje te overtrekken hier en daar.
1: Ja, het is een beetje bewolkt aan het komen.
0: Ja, ja, dan straks toch.
2: Of dat de regen of waar komen, dat weet ik niet.
0: Nee, ik denk het niet.
3: Hebben jullie hier al mannen uit de lucht zien vallen?
2: Mannen?
3: Ja.
0: Nee.
2: Raining man. Nee, it's a raining man.
0: Maar we wachten nog op de collega, hè.
3: Ja, er is nog één onderweg. Ja.
2: Zeg jongens, tussendoor een vraagje. Wat vind je van mijn mijn uitrusting?
3: Het is in de modetrend.
2: Het is iets speciaals, hè?
0: Ja, zeker speciaal.
3: Is het in de zolder gekocht?
2: Ja, ik weet het niet, mijn vrouw is gekocht.
0: Ze zijn een stuk vergeten.
2: Ze zijn met een bovenkant vergeten, ja.
3: Het was bezuinigen. Ze moesten bezuinigen.
2: Pieter. Ben juist, hè?
0: Nee, het is Peter.
2: Ja, maar jongen, de lange die weet ik het ook niet meer, hè, zeg.
0: Okay.
2: Ja, stel de vraag nog een keer, want de mensen...
0: We gaan zo dadelijk een spelletje spelen die graag €25 rijker wordt.
2: Voilà.
0: Die kan straks meespelen met een klein quizje. Hm. En die €25 die krijg je direct in je handen met een voucher van te besteden bij bol.com. Meer is het niet.
2: Je moet
0: tot hier komen en anders komen wij tot bij jou. Dat kan ook. Hè.
3: Voilà. De voorwaarde is ook dat je naar de radio luistert.
2: Ja.
0: Ja, dat is waar, man. Ja, dat is waar.
2: Dus gewoon langs hier komen en je kan met 3 simpele vragen geven wij een waardebon van maar liefst €25.
3: Ik denk niet dat ze op het einde van de straat ons kunnen horen.
2: Ik weet het niet. Maar
0: nee,
2: ja.
0: Maar ja. De mensen die hier passeren, die horen het wel, hè.
2: Dat is toch mooi, meegenomen, een mooie prijs.
0: Dat vind ik ook. Voilà. Dat vind ik ook.
2: €25, alstublieft.
3: Ja, dat is typisch voor een zomervakantie te beginnen.
0: Ja. Voilà.

0: PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Bos FM.

0: De supertip van de week, Larissa. En ik doe wat ik wil. Ja. We hebben ondertussen een kandidaat hier in...
1: Eigenlijk is het één gezin.
0: Eén gezin.
2: We hebben er eentje gevonden.
1: Even iets vragen. Hè. Ja, mevrouw. Van waar zijn jullie?
3: Van Schipdal.
1: Oh, van Schipdal. En jullie komen gewoon weg, zo een beetje langs hier genieten, van de gebeurtenissen hier in Bellen.
3: Ja, zeker. Wij komen elk jaar naar hier, naar de rommelmarkt in Bellen.
1: Ah, maar dat is tof. Maar je komt niet alleen voor de rommelmarkt, want je bent bij ons hier bij Radio Pros aan onze stand gekomen om mee te doen...
2: Aan de wedstrijd.
1: Aan de wedstrijd, nietwaar? En nu gaan we even...
2: We gaan de vragen stellen, zeker?
1: Ja. Voilà. Pieter,
4: ik zal...
0: Het is beter.
1: Ja, Bart. kom, het is genoeg.
0: Bart gaat de vragen stellen.
1: Bart, oké.
4: Inderdaad.
1: Je kan de vragen verstaan? Denk het wel, hè. Voilà.
4: Ik denk het
1: niet. Jullie zijn met drieën, dus... je mag altijd met elkaar overleggen.
0: Voilà. Je mag een hulplijn inschakelen.
1: Voilà. Ja. En altijd, twee hulplijnen.
2: Maar ik denk niet dat je een gsm bij de hand hebt om een hulplijn...
0: Jawel, ik denk het wel.
2: Ik zal maar meteen aan de vragen beginnen.
1: Ja.
2: Meteen met de deur in huis vallen. Hoe noem je een jaar met 366 dagen?
3: Een schrikkelijk jaar.
2: Ja, dat is juist. Wat zijn de eerste zes letters van een Frans en Belgisch toetsenbord?
3: Alzerti.
2: Ja, dat is ook juist. Hoe wordt de mand onder een hete luchtballon genoemd?
0: De mand onder een hete luchtballon, een warme luchtballon.
2: Het is heet tegenwoordig ook.
0: Ja. Denk de gehoena. De mand onder een...
3: Een hondel.
2: Ja, dat juist,
0: klopt.
2: Perfect.
0: Proficiat.
1: Voilà.
0: Jullie hebben gewonnen. Jullie hebben een waardebon gewonnen van €25 te besteden bij bol.com. Proficiat.
1: Ja, amai,
3: dank u wel voor deze prachtige prijs.
2: Dus,

0: Big Van en ja. Play with on the boogie.
1: We mogen de schuld niet op de zon steken.
2: Nee.
1: Het is zo warm geweest deze week.
2: Ja, amai zeg. Goh. Ja, wat was dat? 35 graden, jongen.
1: Het was een levende tijdbom.
2: Amai, dat is niet te doen, hè?
1: Nee, het is,
2: oh, ik heb gezweet. Ja,
1: ik was eerlijk gezegd geroosterd.
0: Ja, nu hebben we heel veel geluk dat we hier een beetje buiten staan, hè, dat er een beetje wind door de tent komt.
1: Het is een beetje luchtig aan het komen.
2: We staan hier goed, hè?
0: Ja, ik vind het ook. Ik vind het ook.
2: Dus, straks na één uur gaan we nog een keer een prijs weggeven.
1: Ja, het is nog een keer de momentum. Maar intussen zijn de straten hier goed volgelopen.
2: Ja, zeker.
0: Amai. Wie graag nog eens €25 op zijn
1: palmarès
0: krijgen.
2: Palmarès, ja.
0: Die kan straks meespelen met een spelletje te winnen. €25 met een waardebon te besteden bij bol.com. Dus enkele quizvraagjes oplossen. En je bent €25 rijker. Die je kan besteden als je een bestelling plaatst bij bol.com.
2: Voilà.
1: En het zijn er drie vraagjes.
2: Drie vraagjes, ja.
0: Simpele vraagjes.
2: Ja, niet moeilijk.
0: Over de actualiteit van vorige week. Nee, van over een maand. Ja. Nee. Het is niet waar. Het zijn simpele vragen. Iedereen kan meespelen. Ja. Dus laat je horen.
3: Laat je nooit meer los.
4: Ros FM. De radio met eigenheid.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Corina en Bandolero, haar nieuwste geluid. En ze was overlaatst nog bij ons in de studio in Helderham, hè?
1: Ja, zeker. En ik vind het een zeer geslaagd nummer, trouwens.
0: Ja, zeker.
2: We zullen er nog van horen.
1: Ik denk het wel. Ja.
0: En een joviale dame.
3: Eerlijk gezegd.
0: Ja, ik heb ze bezig gezien via de webcam. En ik. We zijn nog op zoek naar mensen die graag 25 euro verdienen.
2: Ze staan niet te springen. Ik zie niemand springen.
1: Ja, maar ze zullen komen, denk ik. Ik hoop dat toch, hè. Wie wil er 25 euro verdienen zomaar?
2: 25 zomaar in de hand.
1: Ja. Op drie vraagstukjes. En je hebt 25. Ik zou niet zeggen 300.
2: Ik zou zeggen bijna prijs.
1: Ja, bijna prijs. 25 euro voor drie vraagjes.
0: Ja, 25 euro voor drie vraagjes.
2: Dat kan al tellen.
0: Een voucher te besteden bij bol.com.
2: Ja. Dat kan al tellen. Het is 1000 euro. Dus
1: duizend euro. Goed. Oh jee, ja. Jawel, jongen.

0: cuerpo pa' para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Mar en Macarena.
2: Ja, met de twee. Met de twee.
3: Ik zeg dat, die een ha.
2: Die erachter komt. En met dit weer is dat toch ideaal. Die danspasjes.
1: Jullie waren eigenlijk wel goed bezig. Dus ik heb jullie bezig gezien.
3: Allee,
4: we zijn een complementair duo.
3: Ja.
5: Steentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandig inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
6: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhoutem vind je de vertrouwde Delhaize-producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhoutem. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Ik heb een geheugenstoornis.
1: Pas op, dat gaat.
0: Ik heb een geheugenstoornis.
1: En ja, de jaren vliegen vooruit. Ja, pas op. Ja, ja, ja.
2: Mijn geheugen begint al een beetje af te
1: takelen. Ja, ja, jongens. Ja. Ja. De jaren eind, de jaren 80 misschien.
0: 80, 90.
1: Ja, ja, kan, kan. Ja.
2: We zijn nog altijd op zoek naar mensen die graag €25 verdienen. Een waardebon van €25 te besteden bij bol.com. Door simpelweg gewoon drie kleine vraagjes op te lossen. Dus wie zich gegadigd voelt, die
0: mag... Wie zich geroepen voelt.
2: Geroepen voelt. Die mag gerust even langskomen. Ja. €25 te verdienen voor te besteden bij bol.com.
0: Ben, zeg ik het voor.

0: Just Say Hello. René Vroover.
1: Ja.
2: We zitten niet in de studio.
1: Nee,
2: we zitten niet in de studio, dus nee. we kunnen niet zwaaien.
1: Ja, maar ik zeg dikke hallo, hè. Er zijn veel mensen die mij kennen en halloeken, hè. Dat kost niks, hè.
2: En we doen dat nu naar elke bezoeker.
3: Goeiedag kost geen geld, hè.
1: Ja, maar voilà.
2: Dat is voor niks.
1: Ja,
3: en we zijn nog altijd op zoek naar mensen die €25 willen verdienen met drie quizvraagjes op te lossen.
2: Ik heb een idee. Ik zal €25 op straat leggen.
1: Ja.
2: En zo hebben we meteen een kandidaat.
3: Dat weet ik nog niet, of dat ze gaan bukken, hè.
1: Dat weet ik nog niet.
3: En het waait weg. Het gaat wegwaaien.
1: Ja, blijkbaar niet te veel, moet ik ook zeggen. Hè.
3: Dus wie graag een...
2: Niet te veel zand in de ogen strooien.
1: Ik weet het niet, hè. Wat gaan we doen, hè. Allee.
3: Ja. Wie graag dus €25 wil verdienen te besteden bij bol.com in de vorm van een voucher, een waardebon, die komt nu maar langs, hè.
2: Het is dus in natura.
3: Het is onweer.
1: Oei, dat is niet waar, hè.
3: Op de radio.
1: Ah, oké. Als dan maar.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Ik zie dat er al gedanst wordt ook.
1: Ja, prachtig hè?
2: Prachtig voor te zien. Maar Vultura is toch een klassieker, hè? Echt waar. Hè?
1: Ja, zeker en vast. Mevrouw stikt ook haar vinger.
2: Ja.
1: Dank je wel.
2: Dit is Radio Proost. We draaien muziek voor iedereen.
3: Ja, voor jongen. Voor jong en oud.
1: Ja, je mag even naar hier komen, mevrouw.
2: Je vrouw, je mag langs hier komen.
1: Tuurlijk.
2: En je kan bij ons een prijs winnen als je wilt.
1: Ja?
2: Ja, 25 euro alstublieft. Ja. Maar ja, daar is een maar bij natuurlijk. En je hoort mij al afkomen, hè. Ja,
1: tuurlijk. Je kunt 25 euro winnen.
3: Je kunt dat niet voor niks winnen, hè.
2: Ah ja.
1: Voor
2: 25 euro.
1: Met enkele vraagjes op te lossen. En die 25 euro, die kan je besteden bij bol.com als je iets bestelt. Zie jij dat zitten, mevrouw?
4: Ik zal niet op
2: een vraagje
1: springen. Nee, denk jij dat?
3: Ik heb die vraag nog niet.
2: Drie vraagjes en prijs.
1: Heb je de actualiteit een beetje gevolgd deze week? Ja, dat is jammer, want er zit geen ene actualiteitsvraag bij.
2: Dat is een strikvraag, hè.
1: Dat telt niet mee. Het zijn heel simpele vragen.
2: Ja.
1: Collega
2: Bart. Oké, allee, vooruit. Ja.
3: Collega Bart. Ja, ik zal de vraag even...
2: Kom maar naar de micro. Een klein beetje naar geduld, de Bart.
3: Ja, ik zal de vraag even stellen.
2: Hij staat klaar, hè, jongens. Pas op, hè.
3: Ik sta startklaar.
2: Pas op. Jo.
3: Goed noem je?
4: Hallo.
3: Hallo.
1: Ja. Van waar bent u, mevrouw?
4: Van... Ik ben van Afliegen, maar afkomstig van Denderleeuw.
1: Ah, zo. En je komt naar buurten hier in Wellen?
4: Ja.
1: En je komt naar de rommelmarkt? Want ik zie dat je een grote valies bij je hebt.
4: Mijn man heeft gespeeld.
1: Ah, uw man is...
4: Met de harmonie.
1: Oh,
3: en hoe bevalt het hier in Denderleeuw om nog eens terug te keren?
4: Dat blijft mijn thuis.
1: Ja,
4: maar het is wel veranderd ten opzichte van vroeger.
1: Dat kan misschien wel best zijn, maar het is overal.
3: Zijn de mensen ook veranderd?
4: Ook, ja. Er is veel veranderd.
1: Verstedelijkt.
4: Ook.
1: Ja, dat begrijpen we.
4: En ik heb gewerkt ook in Denderleeuw. Ik heb lesgegeven in de academie.
1: Oké, ja.
3: Ja, er zullen misschien leerlingen
1: muziekacademie
3: van
1: muziekacademie dan?
4: Ik heb er al veel gezien.
1: Muziekacademie?
4: De muziekacademie, ja.
1: Ja, goed. Oké. Okay. Ja, mevrouw, zijn er klaar voor?
4: Ja, we gaan proberen. Hè.
1: Bart gaat de vragen stellen.
3: Zo dadelijk de vragen stellen. Hoe noem je de persoon die een testament voor iemand opmaakt?
4: Ik heb niet...
3: Hoe noem je de persoon die een testament voor iemand opmaakt?
4: Een notaris?
1: Dat klopt. Dat is juist. Dat klopt.
3: Wat is het volume van 1 kilo water?
4: Volume 1 liter.
1: Dat klopt ook, mevrouw.
3: 1 liter.
1: Ja, we zijn een beetje bang, hè.
4: Ja.
3: En wat is het tegenovergestelde van analoog?
4: Analoog. Analoog.
1: Tegenwoordig gaat het allemaal
3: een beetje vlugger.
5: Een ander woord van analoog.
3: Je moet er geen geld voor nodig hebben.
4: Digitaal?
1: Ja, dat klopt, mevrouw. Proficiat.
2: Voilà. Zo simpel kan het zijn, zeg. Amai. Jee. 25 euro alstublieft voor mevrouw.
1: En we gaan
2: Rap op... verdiend. Voilà.
1: En we gaan nog een plaatje draaien voor u ook. Winnie Sommers, Aperolletje.
2: Allee, vooruit. Mevrouw Proficiat.
3: Proficiat.

0: Ja, alles komt goed. Ik hoop dat alles goed komt. Ik veronderstel dat toch, want we hebben ook nog een verzoekje binnengekregen.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: Van een zekere Frida en Johan uit Herzelen.
1: Ja.
0: En die hebben graag een plaatje van Tower and See You Tonight. En dit plaatje is voor jullie, het Prost-team en alle luisteraars ook een fijne zondagnamiddag toegewenst.
2: Voor jullie ook natuurlijk, Frida en Johan. En hier is Tower. See you tonight.
1: Dankjewel, Johan en Frida.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Bruno Mars en I Just Might. Zo, welkom, ja. Welkom. Het is zes minuten over twee. En ja. We gaan nog even een
1: reclame maken, zeker?
0: Reclame maken voor een waardebon die je kan winnen. Hier bij ons Radio Pros, hier in Wellen.
1: Het rommelt, voorlopig rommelt het nog niet, dus iedereen kan nog langskomen.
0: Ja. Inderdaad, iedereen kan langskomen. Een waardebon is er te winnen van €25 te besteden bij bol.com. En je hoeft er enkel maar drie gemakkelijke vraagjes voor op te lossen.
1: Heel eenvoudige vragen.
0: Ja, en voor de rest...
2: Moeilijk. Het is niet moeilijk.
0: Het is simpel, gemakkelijk.
1: Poepsimpel.
3: Voilà. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: FM. De radio met eigenheid.
1: Ja, dat was Mexico. Maar waar zit niet in Mexico, hè?
2: Maar ik heb wel al een Mexicaan gezien. Ik heb daarnet nog een Mexicaan gezien.
1: Maar ik heb je al veel gezien, hè. Ik heb meer dan Mexicanen gezien.
2: Maar misschien is dat een internationaal evenement hier. Ja. Zodanig dat veel maar mensen erop afkomen, hè.
1: Tussendoor al zo. Ik heb er iemand gezien. En denk dat hij ergens weggelopen is, ja. Ergens uit een film van in tijd... Dat ze nog, Kieu die felle tongs, ik weet niet, van Zorro.
2: Van Zorro, ja.
1: Die had toch nog zo een, moet ik wel zeggen, hij had een aantal vrienden, Zorro.
2: Ja.
1: En ja, ik vond dat,
2: het was een oude bekende.
1: Nee. Ik denk het, ja.
2: Ja.
1: Maar ik heb, ik ga niet verder.

0: Kijk, maar nou stopt nog pas ziet, hè.
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ja, hier, ik moest toch nog plaatsen. Assist.
4: Allee, Astor, bedankt. Kom, heb je wat last van de wegen?
5: Wie dat gedaan?
4: Wat ik altijd ermee zit, als je op assist zit.

0: Europe and the Final Countdown. Bart, ja, is dat jouw genre van muziek?
1: Ja,
0: want
1: dat,
0: je ging bijna uit de bol, hè?
1: Dat kan ik wel smaken, want je zag het, hè. Ik zat mee te dansen samen.
2: Ja, amai.
0: Je ging volledig uit de bol.
2: Wat een powerplaat.
1: Kunnen we ook eens aftellen naar een prijsvraagje misschien?
2: Ja.
0: We gaan er nog een prijsvraag tegenaan gooien.
2: Ja, zeker. Hè? Waarom niet?
0: Wie zin heeft, die kan hier momenteel naar hier komen.
1: Ja. Het is de finale winnaar.
0: Nee. Ik heb er nog.
1: Je hebt er nog?
2: Hij heeft er nog.
0: Als ze komen zoals ze bezig zijn, ga ik ermee blijven zitten. Ja, oftewel, moet ik geen keer meespelen.
1: Aanbiedingen blijven.
2: Dat mag niet, hè.
0: Wie dus graag meespeelt voor een waardebon van €25 te besteden bij bol.com, die mag gerust naar hier komen.
1: En de aanbiedingen blijven toestromen. Hè? Dus,
0: ja, zeker en vast. Het zijn gewoon drie simpele vraagjes oplossen en de rest komt vanzelf.
2: Ah ja, niet moeilijk.

0: The Talking Heads en Psycho Killer.
1: Ze noemen dat steeds Chicken Killer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Kwak, kwak, kwak, kwak. En we hebben ondertussen een kandidaat gevonden die mee wil spelen.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, Ed, ga je gang.
2: Ik ga even vragen hoe zijn naam is. Dat is de eerste al. Hallo, goedenamiddag.
3: Goedenamiddag, met Tim.
2: Met Tim. En Tim is afkomstig van?
3: Halle.
2: Halle. En wat brengt u hier in Wille?
3: Wille, de jaarlijkse markt. Hè.
2: En komt u elk jaar naar Wille daarvoor?
3: Wij komen ieder jaar een keer afgezakt naar Wille, ja.
2: Dan heb je de Radio Pro's ook al gezien vorig jaar. Hè. En ik denk het jaar daarvoor ook.
3: Inderdaad, we hebben jullie altijd gezien op dezelfde plek.
2: Inderdaad. Normaal hebben we altijd dezelfde plaats. Maar je hebt nog niet gewonnen. Dat is gewoon een introvraag, begrijp je? Ik zou zeggen...
1: Ja, ik zal de vragen stellen.
2: Ja, voilà. Dat is de Bart. En ja, je moet even luisteren.
1: Ik zal er maar meteen aan beginnen. Voilà, er meteen in vliegen.
2: Ja.
1: In welk jaar werd de euro ingevoerd?
3: De eeuwwisseling. Dat is 2000.
2: Weet het iemand? Je hebt familie
1: je kan,
2: nog?
1: Je kan nog hey. een tele...
2: Ja, heb je een tip? Welk jaar is de euro?
1: Je kan nog een lijn aanvragen.
2: Ja, een hulplijn. Mag altijd, hè.
3: We gaan er even uit voor een onderbreking met een prachtig live gebracht nummer. Ondertussen gaan we een hulplijn inschakelen, dames en heren. Dank je wel. Laat de zon in je haar.
2: Nee, Maliaki.
1: Het was voor te zingen ook. Het was
2: ja, ik kwam zingen ook. Ja, dat wist ik niet. Allee, laten we zeggen, ongeveer. Ongeveer. Ja.
1: In welk jaar?
2: We gaan dat nu.
1: Je mag er twee jaar naast.
2: Ongeveer,
1: je mag er twee jaar naast
2: ja,
1: zitten.
2: Kun je.
3: Ja, het was rond de eeuwwisseling. Dan ga ik eentje minder gaan. Dan ga ik voor 99.
2: 1999. Allee, vooruit. Ja,
0: we rekenen het goed.
2: We rekenen het goed.
0: Het was 2002.
2: Oké, ça va. Op dat één jaar gaan we niet...
1: We gaan
2: daar
1: niet naar kijken.
2: Nou, nee, zo zijn we bij Pros, hè.
1: Zo zijn we.
2: Ja, voilà.
1: Steek, bij ons steekt het niet zo nauw, hè.
2: Bah, deelnemen is meer als...
1: Meer dan verliezen.
2: Je weet hoe dat is, ja. De tweede vraag, ja.
1: Wat is de figuurlijke kleur van een huismerk?
3: Wat dan?
1: Van een huismerk. Geen huiswerk, hè. Een huismerk.
3: Het wit product.
1: Ja,
3: ja dat is juist.
2: Klopt. Voilà, zie. Hopla. Twee op twee. Ja. Oké, okay. Nog één vraagje en je hebt 25 euro. Als
1: ja, de laatste vraag. Welk snoepgoed wordt in het Frans Barbapapa genoemd?
3: Dat is een suikerspin.
1: Ja, dat is ook al...
2: Voilà, zeg. Voilà. Yes.
1: Proficiat. De buit is binnen.
0: Ah, wel. Voilà. Tim was niet zo moeilijk.
2: Amai. Ja, zie. Voilà.
0: Tim was niet zo moeilijk.
3: Het was vooral zweten.
2: Ja, zeker, het was toch niet moeilijk?
1: Dat is niet door...
3: zou ik aan mijn spitsen zeggen.
2: Allee, proficiat.
1: Dat is niet door
2: die 25
1: vragen.
2: Euro, voilà. En je kiest uiteraard voor 25 euro wat u maar wil aankopen. Hè.
3: Wel, dat gaat voor 25 euro zijn 2002 een Barbapapa oftewel een wit product.
2: Ik dacht te zeggen, hij gaat een barbiekop pop kopen.
1: Tim, je moet bij... een bon voor Dreamland zou dan niet misstaan.
2: Ja.
0: Tim, je moet bij Pros komen werken.
3: Ja. Wel, doe een goede, zou ik zeggen, een goede aanbod en wie weet. Ja.
0: Een goed voorstel.
2: Alleen
0: ja.
2: Een voorstel, hè? Oké.
3: Okay. Een goed voorstel, inderdaad.
2: In ieder geval bedankt voor het deelnemen en proficiat nogmaals met die 25 euro.
1: 25 jaar bestaan.
3: Graag gedaan.
2: Dank je wel.
4: De muziek waar je van houdt. Online en op FM. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
5: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
6: You're the one I need.
5: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 20 juni. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt de juiste platen mee voor elk publiek. Kom genieten, ambiance verzekerd. Zondag 21 juni. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Onze topper gekend in heel België en daarbuiten. Kom genieten op deze topdag.

0: Ja, dat was hem, hè, de Christophe.
1: Ja, ik zie ze hier al doen, al, ja. Al Polonaise.
0: De Polonaise is aan de gang, maar ja. Een beetje verder van dus, bij ons.
1: Ze zijn de stoet nog aan het opbouwen.
0: Denk het. Ze zijn nog altijd bezig voor de eerste starter.
1: Starter.
0: Ja. Maar enfin, mooi nummer van Christophe moet het toch wel
1: inderdaad,
0: zijn.
1: Inderdaad,
0: ja,
1: is mooi. Ja,
0: ja. Ja, wij zijn aan het einde gekomen van... Ja.
2: Ja, maar zouden we nog niet eigenlijk €25 weggeven voor 3 uur?
0: Ja, dat mag, hè.
2: Ja.
0: Voor
2: ja.
0: mij is dat geen probleem.
1: We zoeken
2: we gaan
1: nog
2: altijd. We gaan nog altijd
1: nog. We hebben nog annonskes voor, voor de
0: jij neemt het over, Bart?
1: Ik neem het over.
0: Ja, samen met...
1: met de Ronnie?
2: Pieter.
0: Maar ga jij toch niet krak aan, Bart? Nee, niet met Pieter, nee. En de Piet, die is, zit...
1: De Piet is ergens...
0: De Piet zit bij Sint-Niklaas.
2: Straks na 3 uur is het Ron van Steen en Bart van Elst. Maar wie nog wil meespelen voor €25, je kan nog altijd een waardebon winnen van €25 te besteden bij bol.com.
1: Je kan een app altijd opsturen per post.
2: simpelweg enkele vraagjes beantwoorden en die €25 is voor jou.
0: Voilà. De muziek waar je van houdt.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Ja, en ik heb hier ondertussen de schepenen van economie bij me. Jan de Nul, de heer Jan de Nul. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Bedankt dat je even tot hier wil komen. We gaan je een paar vragen stellen. Veel mensen shoppen tegenwoordig online. Hoe probeert u de gemeente, de lokale winkeliers te helpen, toch aantrekkelijk te blijven?
4: Wel, we doen verschillende campagnes al sinds met onze lokale handelaars. Ik blijf altijd het lokaal kopen promoten. Ik vind dat onze plicht is. Maar ik roep ook handelaars op om daar vol zichzelf ook in te profileren. Ik ben enorm overtuigd van lokale handel die iets biedt,
3: ja,
4: maar die er net bovenuit steekt. Mensen betalen daarvoor.
3: Dus
4: kwaliteit, service leveren en mensen willen daarvoor betalen.
3: Ja, als ik als jonge starter een winkel of een horecazaak wil openen in Denderleeuw, hoe helpt de gemeente mij dan concreet op weg? Is er hulp?
4: Wij hebben afgemakende kernwinkelgebieden bij ons in de gemeente. Dat is onder andere een station en een dorpsplein waar we nog altijd een premiestelsel lopen hebben voor startende ondernemers. En ook voor bestaande handelszaken waar een renovatiepremie mogelijk is.
3: Ja. Oké, ja. Er wordt wel eens geklaagd over leegstand in het centrum. Welke plannen liggen er eigenlijk op tafel om die lege panden weer nieuw leven in te blazen?
4: Wel, vandaag is dat zeer opmerkelijk op het dorp van Denderleeuw, die momenteel één grote bouwwerf is. Zowel wij zelf als gemeentebestuur zijn zwaar in het investeren, maar ook privématig wordt er heel zwaar in geïnvesteerd.
3: Okay, ja.
4: De cafés zijn ondertussen sterk afgebouwd, maar er is toch wel wat verandering op tilt. Een van onze cafés, Café de Sheik, die eigendom is van Van den Amelen, bieruitzetter van Aalst, alom gekend. Daarmee hebben we al aan tafel gezeten. Die maken architectuurplannen op om daar echt een brasserie van te maken.
3: Ja, ja.
4: Met onmiddellijk uitgeruste keuken. Dus die mensen willen naar het concept van beleving kunnen aanbieden op het dorp.
3: Ja. Ja,
4: dus meer dan het gewone klassieke café, maar ook met een goede snack erbij. Dus ja, daar moeten we naartoe.
3: Ja, ja, inderdaad. Evenementen zoals dit, markten, braderieën, brengen sfeer in de gemeente. Wat staat er eigenlijk de komende tijd nog op de planning om de lokale economie een boost te geven, zeg maar?
4: Het evenement bij uitstek is alleszins culinair. Gaat door op de laatste zondag van september. Dit is initiatief voor de vijfde maal. En dat is eigenlijk een samenwerking met onze lokale wijnverdelers. Dat zijn er een achttal in totaal. Samen met mensen die eigenlijk ook op plaats van voeding iets kunnen aanbieden. Lokale traiteurs en speciaalzaken. Ik denk onder andere aan Aqualis, maar ook aan de sushibar,
3: ja,
4: op het dorp. Daar slaan we de handen in elkaar. Dat is uitgegroeid tot een massa-event. We hebben makkelijk 1500 bezoekers op zo'n evenement. En dat is eigenlijk uit het niets ontstaan.
3: Ja.
4: Dus eigenlijk de krachten bundelen van het vrije initiatief om samen eigenlijk beleving te kunnen aanbieden op het
3: dorp. Ja. Ja. Winkeliers willen dat klanten vlot voor de deur geraken. Maar ze willen ook een veilige en gezellige dorpskern. Hoe zoekt u daarin de perfecte balans?
4: Dat is altijd een moeilijke combinatie. Ik denk dat we moeten ruimte maken voor beleving. Ja. Ruimte voor beleving betekent dat mensen moeten kunnen vertoeven ook. Soms staat er voor de wagen in de weg en dat zijn moeilijke keuzes. Ja. Als ik kijk naar het dorp, we hebben de nieuwe parking ontwikkeld, Moreelstraat. Ik noem dat eigenlijk een satellietparking van het dorp.
3: Ja.
4: Wandelafstand 50, 70 meter maximaal. Plus een grote ondergrondse parking die er nog bij komt. De auto weg uit het straalbeeld, maar inkleding met groen. En shop-and-go plaatsen, een 15-tal in totaal.
3: Oké. Nog één vraagje. Als u één droom mag uitspreken voor de economie in Welle, Denderleeuw, over 5 jaar, hoe ziet dan de gemeente eruit?
4: Goh, ik wil eigenlijk een dorpscentrum waar dat je graag naartoe komt om je te ontspannen. Ja. Ik denk dat we dat dus nodig hebben. Ik geloof daar heel sterk in. Mensen hebben locaties nodig om te kunnen winkelen, maar komen even graag buiten om op het terras te zitten. Of als minder weer is binnen een aangename en gezellige zaak. Dus ja. Ik denk dat dat in Denderleeuw zeker kan.
3: Oké, okay. Ik dank u voor dit interview, meneer De Nul. En nog veel succes.
4: Dank je wel.

Ja, en we hebben ook nog kandidaten nodig voor onze quizvraag voor straks. En die hebben we dan ook in de aanbieding straks. Maar we gaan eerst nog een plaatje draaien, zeker?

0: Een van die hits van toch ook alweer een tijdje geleden. Deze Sixpence Non de Ritter was dat. En Kiss Me. Ik heb eindelijk de goede microfoon gevonden, Bart. Inderdaad, want daar juist was het niet juiste schuiver.
1: Dat liep even in de soep.
0: Ja, ja, ja. Ik hoor nu wel mijn eigen veel beter natuurlijk. Ja,
1: een kus.
0: Heel goedemiddag.
1: Een kus van de juf en een bank vooruit.
0: Oké, dankjewel, Bart.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
4: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.

0: Het zijn een van die mooie nummers die we terugvinden in de Vlaamse hitparade. Deze Ariel was dat.
1: Een paar weken geleden was de supertip van de week.
0: Ja, dat klopt. Het was de vuurtoren, Bart. Mm. En zoals je daarnet zei, we zaten niet in de vuurtoren. Ik zit het liefst naast.
2: De radio die swingt op 88.8 FM.

0: Ja.
1: Een van die mooie klassiekers uit de jaren 60. Ze bleven altijd meegaan. Deze van de Hollies en Busstop was dat hier bij Radio Post.
0: Ja, ja,
1: Bart, we hebben nog wat
0: We hebben nog wat nieuws, want we hebben nog een aantal prijsjes weg te geven. Maar er moeten wel kandidaten zijn die hier komen opduiken, want anders lukt dat natuurlijk moeilijk.
1: En die mogen zich nu wel aanmelden.
0: Ja,
2: wat er komt. Radio Proost via radioproost.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.

0: dit nummer nog, Bart?
1: Het is, lang, het is geleden. Lang geleden van lang vervlogen tijden, uit de jaren 80.
0: Inderdaad.
1: En we hebben nog een oproep te doen voor de mensen thuis of de mensen die hier zitten.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Het is een nummer uit ons eigen Vlaanderenlandje. We mogen er best wel trots op zijn op deze Jean Thomas.
1: Inderdaad.
0: En die hoorde voor haar.
1: Voor alle.
0: Bart, je hebt nog wat te zeggen over onze bons die we weggeven van ter waarde van 25 euro.
1: Ja, we hebben een bon van 25 euro voor langs te komen. Niet voor langs te komen bij bol.com, maar je kan nog altijd winnen en je moet daar 3 simpele antwoorden voor geven. Ik heb de vragen inmiddels al opgesteld. Dus mensen, voor wie langskomt, voor wie zin heeft, altijd welkom. En je kan dus een bon van 25 euro winnen. En je moet er wel een klein beetje basiskennis voor hebben.
0: De vragen zijn eigenlijk niet zo moeilijk, dus gewoon even langskomen. Wij staan hier nog een uurtje of 2 op de Rommelmarkt in Welle.
1: Ja, intussen dus zie ik wel een beetje wolken verschijnen in de verte, maar daar moeten we ons niet direct zorgen over maken.
0: Maar de zon die komt er weer door, dus
1: ja,
0: dat komt helemaal goed.
1: Dat is ook al goed nieuws.
0: Oké, we gaan nog wat muziek draaien, Bart.
1: Ja, muziek van Bon Jovi, Bed of Roses.

0: Op mijn ziel getrapt. Dat was muziek van Bernard.
1: Bernard, ja. Die heeft ook een klein zieltje.
0: Denk ik. Bart, we zijn er straks terug.
1: Ja, na 4 uur. Na 4 uur zijn we terug. Blijf gewoon hangen hier op de frequentie Radio Prost 107.1, 105.5 en 107.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersen.
1: 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het precies is misgelopen. En sport, Shari Bossuyt is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
2: Er komen heel veel emoties los als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hun kon ik vandaag het mooi afmaken.
1: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. En Sisu Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk gewonnen. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Hij is daarmee ineens de eerste Belgische man ooit die titel pakt. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets, 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match verder afgewerkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten, maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Het is ondertussen 18 minuten na 4 uur hier bij Radio Pros FM. En die hoorde David Bowie met This Is Not America. We staan nog steeds op de rommelmarkt hier in Welle.
1: Ja.
0: En we hebben ook een verzoekje binnengekregen via onze studio. En Bart die gaat het hier allemaal goed en netjes zeggen.
1: Ja, we hebben een verzoekje binnengekregen van Frida en Johan uit Herzelen. En ze zeggen, hallo Pros, graag het plaatje van Gigi D'Agostino en L'amour toujours. We gaan het een beetje op zijn Frans gaan beleven vandaag bij deze warme temperaturen.
0: Oké, en daar komt-ie.

0: was even heel diep terug in de tijd. Ik denk de jaren 50 of 60. Wanda Jackson was dat en de Longtail Sally. Allemaal hier gedraaid bij Radio Pros. Live op de Rommelmarkt hier in Welle. Bart?
1: Ja, Ron, heb je er meeste zin in met die swinging rock'n'roll van daarnet?
0: Ik heb er wel zin in, maar ik moet nog altijd een beetje wennen om live radio te maken.
1: Het is een moeilijke affaire.
0: Natuurlijk, maar het komt wel helemaal goed, eigenlijk.
1: Het komt goed, maar we hebben nog altijd een zoektocht te organiseren voor mensen die graag mee willen spelen met ons bongo-bonnetje. Nee, het is geen bongo-bonnetje, het is een bonnetje van bol.com.
0: Ga je nog een meerdere prijs weggeven of zo?
1: Nee, het is niet
0: euro,
1: de bedoeling.
0: 1000 euro?
1: Ja, 1000 euro. We kunnen hul zijn, maar ja, dan zou er misschien een lange rij staan te wachten. En dat is niet de bedoeling.
0: Maar het is die bon van bol.com, hè?
1: Van bol.com. En we hebben nog altijd amateurs of... proberen fans bij elkaar te krijgen om dat toch maar... ze staan niet in rijen aan te schuiven, maar we maken
0: dus
1: er toch
0: de wat... mensen zijn welkom hier aan onze mobiele studio voor deze waardebon. Je kan een prijs winnen dus zijn, van 25 euro.
1: Het zijn heel eenvoudige vragen, dus je hoeft er geen schrik van te hebben. Dus,
0: zeker en vast niet. Dus iedereen is hier welkom die momenteel langskomt.
1: Ja,
0: Bart, we gaan nog wat muziek draaien.
1: Ja, we gaan nog wat muziek draaien. En wat zie ik hier op de playlist staan... waarom zeg je mij waarom? Ik zou die vraag niet kunnen beantwoorden.
0: We gaan toch luisteren naar Jannes.
1: Ja,

0: Goedemiddag vrienden hier bij Radio Pro's. We hebben hier een aantal kandidaten, of toch één kandidaat.
1: Eén kandidaat hebben we hier bij ons, ja. En ik zou eerst willen vragen, van waar komt u?
2: Ik ben van Denderleeuw zelf.
1: Ja, en de eerste keer dat u hier, of het is jaarlijks dat u hier komt?
2: We passeren elk jaar wel eens.
1: Ja, ik heb ook een aantal vragen voor jullie. En die vragen wil ik natuurlijk stellen, want ja, hopelijk heb je er een beetje zin in.
2: Ja, heel veel zin in.
1: Het is vooral... Het is vooral een mannenvraag. Ja, ik ga beginnen met de mannenvraag. Tegen welke ploeg wonnen de Rode Duivels? Tegen welke ploeg wonnen ze?
2: Ah, Nieuw-Zeeland.
1: Ja, dat is al een bingo. De eerste vraag is goed beantwoord. Wat was de hoogste temperatuur gemeten deze week?
2: Oh, dat is een moeilijke.
3: Was het ergens...
2: Maar ergens tussen in Nukkel was het... Was het niet 34,9 of zo? Ik weet het niet.
1: Het zal een beetje hoger zijn, denk ik.
2: 37 of zo. 38, 39. Was het nog warmer?
1: Wel. Ja, het is goed. Het is goed gerekend.
0: Voilà.
1: Ik heb nog een laatste vraag. Ja. Het is ook een mannenvraag. Wie is de vriend van Bart Keil?
2: Luc Appermond.
1: Ja, dat is goed.
0: Dat was makkelijk. Hè? Dat was makkelijk. Dat is makkelijk. Een applausje waard.
1: Een applaus. En meteen heb je de bon gewonnen van bol.com. En ik overhandig hem je.
4: Ah, dank u.
0: Die komt eraan hoor.
1: Die komt er zo meteen aan.
0: Voilà.
1: Alsjeblieft.
4: Wow, dank u wel.
0: Graag gedaan.
1: Graag gedaan.
5: Ja. En luisteren.
1: En luisteren naar Radio Pros.
0: Ja, dat horen we graag.
1: Dat horen we graag.
0: Dank u wel.
1: Ja. Intussen nog wat tijd voor muziek te gaan draaien. Don't Leave Me, de Zwijg uit het jaar 1977 van Thelma Houston.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

0: terug naar onze live studio in Helderhem. Jan. Bart, we hebben nog een bon weg te geven. We hebben daar nog twee, dus die moeten nog voor 5 uur de deur uit.
1: Ja, het zal vlug moeten gaan. Nog 2 bonnets dat we moeten weggeven voor vanbol.com. En wie geïnteresseerd is om zo'n bon te winnen, mag altijd langskomen hier op de stand. We staan aan de Vooruitgangstraat, op de hoek van de Vooruitgangstraat en de Regentiestraat. En dus ja, dus veel volk.
0: Ik heb zo het gevoel, Bart, dat jij hier wel al die straten goed kent eigenlijk.
1: Ja, ik ben ze van buiten aan het leren.
0: Amai,
1: oké. Stel je voor.
0: Ja, ik ken enkel de Vooruitgangstraat hier.
1: Ja, maar het is ook geen achteruitgangstraat en we moeten niet achteruit bollen, hè.
0: Weet je nog wat ik zei deze middag?
1: Ja.
0: Toen ik jou een berichtje stuurde, is het de Voorrangstraat.
1: Ja,
0: maar het was de voorhang. Nee, wacht, de Vooruitgangstraat.
1: He? Vooruitgangstraat, maar geen voorrang van rechts.
0: Nee. Oké, we gaan nog wat muziek draaien, want alle hekheid op een stokje hier.

0: staan.
1: Ja, inderdaad heb ik een kandidaat bij mij. Wat is jouw naam?
2: Van Andert Peter.
1: En u bent van Denderleeuw of komt u van een andere regio?
2: Ik ben van Aalst.
1: Van Aalst, dus dat is dichtbij. En is de eerste keer, komt u alle jaren naar de rommelmarkt?
2: Toch regelmatig al geweest.
1: Ja, ja. Of, wat vindt u ervan? Goed.
2: Dat is top, hè?
1: Ja. Maar het kan nog topper worden als je de quizjes, als je de vraagjes juist beantwoordt. Ik heb drie vragen. En de eerste vraag is: welk dier staat bekend als de koning van de jungle?
2: De koning, dat is de leeuw.
1: Dat is juist. Ik heb nog een tweede vraag. Even kijken, mijn scherm doet het ineens niet meer.
0: Steek het maar op de zon, Bart.
1: Ja, het is de zon die in mijn ogen schijnt.
0: Voilà.
1: De tweede vraag. Welk kleur geeft een rijpe banaan?
2: Bruin.
1: Ik denk dat ze een beetje licht gekleurd is.
2: Lichtbruin, hè?
1: Dus het is geel. Maar het is goed. En de laatste vraag. Welk meisje verliest haar glazen muiltje als de klok 12 uur slaat?
2: Is dat in Toornroosje?
1: Ze had misschien een stekker in haar vinger, maar ik zou er iets dichterbij komen.
2: Assepoes?
1: Ja, dat is juist.
0: Voilà.
1: Okay.
0: Goed, heel goed.
1: Je hebt de bon gewonnen van bol.com en ik zal hem zo meteen gaan overhandigen.
0: Dat is een bon van 25 euro. Alstublieft.

0: Het is de nieuwe single van Joe Valli en genieten, dat doen wij hier allemaal natuurlijk. Het werd aangevraagd door onze winnaars van daarnet. En nu is het tijd voor een stukje reclame.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je een Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinsenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
6: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
5: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
6: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
5: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
6: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
5: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Dat was muziek van Trinity en Sophie. Het is een Belgische zangeres. Bart, we hebben nog één bon weg te geven van bol.com. Of we hebben daar nog twee natuurlijk. Ja, die moeten we nog kwijtraken eigenlijk.
1: We zullen snel moeten zijn.
0: Heel snel.
1: Ik zal mijn speedauto van de stal halen, denk ik.
0: Inderdaad.
1: Ja, ja, want dus... het is nog vlug wezen voor die laatste bons te kunnen winnen.
0: Goed, we gaan nog even nog wat muziek draaien en dan komen wij terug.
1: Ja.

0: Nederland met het woord zomer. En dit is een nieuwere versie. Vrienden, we gaan zo stilaan op naar 5 uur bij Radio Pros. We waren hier live aanwezig op de rommelmarkt in Welle. En wij gaan er hier straks onderuit. En na 5 uur gaat Radio Pros door vanuit Helderhem. Bart, het was leuk om samen eens radio te maken.
1: Het was een unieke ervaring.
0: Zeker en vast.
1: En hopelijk kunnen we dat verder zetten in de toekomst.
0: Ik denk dat we hier volgend jaar ook terugstaan.
1: Ja, inderdaad. Mij hoor je terug volgende week vrijdag tussen 18 en 20 uur bij Bart van Elst.
0: Dat klopt. Je maakt graag reclame over
1: je
0: programma.
1: Ja, ik doe dat graag. Ik maak promotie in alle talen, in alle...
0: Voilà. Ja. Goed. Bart, bedankt om samen hier te zijn.
1: Ja, het was graag gedaan.
0: We horen elkaar nog wel.
1: Ja, we horen elkaar nog.
0: Oké. Goedemiddag allemaal nog en tot de volgende keer.
1: Bye bye. Pros FM, de muziek waar je van houdt.
2: Zondag, maandag en...

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijst. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Welle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeie avond.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

0: of de Apple Play Store.
1: Maar ook via FM 88.8.
0: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: En DAB Plus.
2: Bas FM.
0: Radio Bas. Jouw muziek.
1: Jouw radio.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
4: De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle, dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust, het bedrijf zelf is volledig uitgebrand en er hangt een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester Nadia Sminate.
5: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
4: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurt het BFAST-team naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdak, tenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. In de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Weerman David Tenau.
6: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest, ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer, maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik, een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
4: In het noorden van Frankrijk zijn afgelopen nacht verschillende mensen gewond geraakt bij het onweer dat over de regio trok. Het gaat onder meer om een man van 23 die geëlektrocuteerd werd bij een blikseminslag op een elektriciteitspaal naast zijn huis. En sport Nafi Thiam breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47 meter 93. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59 meter 32. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Thiam zat er mentaal en fysiek door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk, met kleine pauzes, om kort bij te slapen, voor medische controles of om iets te eten. Aan de kust nog overwegend zonnig, aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. Ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden, de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM.
1: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.

een van de grote hits van Paula Abdul uit Amerika en deze Upper Six Attract. Het is zondagavond, het is 6 uur gepasseerd, misschien zit jij wel aan tafel. Dan wens ik jou smakelijkheden en voor de rest kan ik alleen maar aanbevelen lekker naar de radio luisteren tussen 18 en 20 uur. En tussen 20 en 21 uur doen we de Romantica. Met alleen maar romantische plaatjes en zonder dat geblablabla. Ertussen gaan wij voor jou toch weer leuke platen uitkiezen die jij dan kan beleven op een zondagavond, op een zwoele zondagavond, dat je zegt, ik ga me nog een klein beetje ontspannen, want volgende week is dat alweer ja, werkend week, hè? Ja, natuurlijk, absoluut. Het is het laatste zondagje van de maand juni geweest. Ik hoop dat jij een leuk weekend hebt gehad en dat je nu nog eens even kan genieten van heerlijke fijne platen. Mijn Aniet staat op het programma met Olivia Dean, maar eerst nog even mijn vorige collega's bedanken die het mooie weer maakte hier op Radio Pros op deze fijne zondag. Voilà, dan weet je het ook alweer. Dus tot en met 20 uur ben ik jouw gastheer.

Het was een beetje koud in mijn hart en dat was een top 10 hit voor onze Frank Boeien. Een geweldige plaat om nog eens terug te horen op een fijne zondag zoals deze. Beste vrienden, we gaan een beetje afkoelen en we gaan bootje varen met onze countryzanger Mr. John Denver. We gaan nog eens naar het verhaal luisteren. Met de Calypso gaan we eventjes op de meren van Amerika gaan varen natuurlijk. Hè. Fijn dat je bijstert naar

thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Bye.

Het is en blijft een superhit natuurlijk. En deze geweldige van Born to Be Alive, Patrick Hernandez uit 1979. Mijn voorgangster van dit programma draaide dat heel veel. En ik dacht, ik kan dat ook nog eens draaien. Iedereen is er toch nog altijd een klein beetje wild van. Waarom niet, hè? Absoluut. Zo gaan wij naar de jaren 90. En met deze van Wigfield en Saturday Night. Fijn dat je luistert. Goedenavond.

Meer dan TikTok, dat ze Instagram op Facebook kan vinden, of ja, net niet op Facebook, maar toch zoiets lekker als Facebook. En daar kan je dan alle vrij verhaaltjes achterlaten. We gaan nog eens terug naar VOF de Kunst met zijn Suzanne. Dan gaan we even terug naar Nederland en Nederlandstalige meezingertje natuurlijk, hè. En voilà, zondagavond, verrassingen zijn er.

En dat kan wel zijn van die Suzanne. VOF, de kunst uit Nederland, draait nog eventjes op de radio. Dit is Pros FM en dat allemaal in jouw regio. Dat is wel fijn, hè? Radio Pros is helemaal terug in jouw regio. Maar ook op DAB+, daar kan je allemaal Radio Pros naar luisteren. Ofwel via het internet, al wat internetkanalen is, kan je ook wel Radio Pros meenemen op vakantie en dergelijke meer. Zo moet je niks missen. Goed, van niks te missen, dit is Electra Light Orchestra. Die gaan we nog eens draaien met Living Thing.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is Radio.
4: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.

Het was een van de betere Franstalige platen dat ik voor jou op opgezocht. Deze Lady Lay van Pierre Corsala. Daarvoor zat ook nog Larissa. En die Larissa die draait straks rond 8:30 ook nog eens tijdens de Romantica. Dit was de supertip van de week. En dan hadden we nu dat geweldig Franstalig liedje. Dit komt uit de jaren 80. Het was een nummer 1 bij ons in Vlaanderen. Dit zijn de meisjes en jongens van...

Wat een heerlijke fijne plaat. En dat was een grote succesvolle plaat van Clean Bandit. En dat met Waterbeat. Zometeen krijg je dan weer een andere dame dat ook zeker vast niet van de normaalste was zal zijn. Melvin Brooks komt eraan met Bitch. Als je dat van jezelf weet, dan weet je al genoeg. We gaan zometeen overschakelen naar het uur van 19 uur. En dat doen we met onder meer deze geweldige plaat. Dit is Mieke, als de morgen nooit meer komt.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pro's, laat je nooit meer los.
4: Elke avond op Radio Pro's. Muziekmozaïek.

Het was zo eentje van de jaren 90 waarvan ik dacht van ja, dat is een echte rockchick. En dat zal het waarschijnlijk wel geweest zijn, maar ze heeft ook maar één hit gemaakt. Black Velvet was de titel van deze plaat en de zangeres noemde Alana Miles. Beste vrienden, we zitten in het tweede gedeelte van Muziekmuziek op zondagavond. Ik hoop dat jij toch wel kunt genieten van de heerlijke muziek dat ik voor jou breng. Wat dacht u van deze fijne klassieker nog eens op jullie los te laten? Dan hebben we John Travolta en Olivia Newton-John. En dat is natuurlijk met een van die grote. Hè? You're the one that I want. Fijne avond.

Deze fijne van Ferry de Lins. Oh, luister toch. Je moet maar eens luisteren naar zijn plaatjes, jongens. En dan heb ik nu nog een andere Nederlandstalige plaat voor jullie klaarstaan. En dat is eigenlijk een covertje van Matthias Lens. En dat covertje is eigenlijk de originele, komt van Ferry de Lids. Maar om te zien dat wij die Ferry de Lids met dat liedje niet in de lijst staan hebben, dacht ik, ja, dan draaien we die van Matthias Lens dan maar eventjes, hè, met zijn Joanna. MUZIEK

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel.

I am the one and only is toch wel een klein beetje stoeven, zeg ik dan toch wel, hè. Zeker weten, deze Justin Hawks, hoe dat het ook komt, ik weet het niet. Komt ook uit de jaren 90, heeft maar één hit gemaakt, deze Justin Hawks. Goed, deze dame heeft meerdere hits gemaakt natuurlijk. Hè. Ze scoort de ene hit na de andere. De nieuwe single is er ook alweer, die Die Die. En de Zoo die staat ook nog altijd goed genoteerd in de hitlijsten. Dit is Disney samen met onze Shakira.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

Een heerlijke fijne zomerrit van begin jaren 80 en dan stonden we deze toch wel in na te dansen. Wanders aan la playa van Rigiera. Het waren Italianen en die Italianen konden het wel goed wel vinden. En dan gaan wij nog eens terug naar die zwoele zomeravond van de 70s. In 1976 hadden we een lange hete zomer en zo ziet het er nog uit dat 2026 ook wel zo eentje gaat worden. Tenzij dat het dan serieus gaat omkeren. En dat we niks anders dan regen gaan krijgen. Dat is nog altijd mogelijk. Want de zomervakantie moet uiteraard nog wel beginnen. Maar dat is niet lang meer, hè? De eerste is aanstaande woensdag toch alweer. Dit zijn de

0: weekend op 88.8 FM.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Hola Bola, een plaat uit de jaren 60. Man, wat een geweldige plaat was dat toch wel. Gekost en lekker op twisten, hè. Sam en Sham en de Pharaohs. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Waren dan jongens uit Egypte die daar mee kwamen dansen? Enfin, wie zou het zeggen? Het was er eentje uit de Golden Oldies tijd van de jaren 60. Nu heb ik twee Nederlandstalige platen voor jou klaarstaan. Eentje net voor de boodschappen komt Robert Pater nog eens langs met El Bandido. En ken je deze dames nog? Ze noemde zichzelf Opium.
1: Kom wat dichter en laat je niks vertellen. We weten wie we zijn, we weten wat we willen.

zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt. Die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wel sterk is en of zo'n auto van

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: feestjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Ze hebben twee keer de soundtrack van de Rocky films kunnen maken. In 1982 was het de eerste keer en in 1986 was het alweer prijs voor de groep Survivor. Dus ja, die Rocky films waren heel belangrijk en heel populair. En ze deden de eerste keer met de Eye of the Tiger toch wel eer aan zichzelf. En dan dachten de mensen van die filmmakers, we gaan Survivor nog eens vragen om terug een liedje te maken. Dit was het resultaat, The Burning Heart. Wij gaan eventjes terug naar de jaren 90. In de jaren 90 hadden we ook wel een echte rocker. Ik heb hem één keer gezien in Oostende.

Mr. Bon Jovi draaien we uiteraard met It's My Life. Wat hebben we nog voor jullie klaarstaan, want dit programma is bijna afgelopen. Ik heb On the Beach van Chris Ria, dat is een zomerritje uit de jaren 80. Ik heb nog Clouseau met een van de mooiste platen van hen, en dat is Passie. En Rutger, die gaan we ook nog eens op jullie loslaten met de zwoele zomernachten. Wat mij betreft, blijf gewoon weg luisteren naar Radio Pros. Pros FM is er zometeen met Romantica. En dat weliswaar alleen met romantische platen tussen 20 en 21 uur. Dat heb je van mij nog wel te goed. Voilà, wij zijn uitgepraat. Nog een fijne avond iedereen. Dus romantische platen komen er zo meteen aan tussen 20 en 21. Zonder die blabla erbij. Geniet nog van je avond.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Nova. Romantica. Romantica. Romantica. Romantica. Romantica. Gerrit de Groot voor Radio Pros.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Radio Tros. Goeie avond.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Monus van het departement zorg.
5: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
4: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan hij dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest aan de gang. Ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst 9000 mensen en het kostenplaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Politiek journaliste Hannelore Simoens is erbij.
6: Ik heb een mail gezien die hij heeft gestuurd naar heel veel Belgische bedrijfsleiders. Waarin ook wel wat pushy was dat ze moesten sponsoren. En dat ging over sponsorpakketten tussen de 10 en de 250.000 euro. Degene die niet uiteindelijk daarop zijn ingegaan, die kregen dan die ook een heel teleurstellende mail van I'm very disappointed in you. Dus ja, sommigen vonden het echt wel pushy, maar het zijn toch velen die het gedaan hebben.
4: Uit economische belangen om goed zaken te kunnen blijven doen met de VS. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftstoet ontaard in een botspartij met 7 auto's, dat meldt de politie. Die 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar, 3 mensen raakten daarbij lichtgewond, maar de materiële schade is groter. In totaal 250.000 euro aan schade. En Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, dat meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om het rustiger te krijgen in de regio. Israël heeft het opnieuw gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. En bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven gekomen zijn. Kans op onweer vanavond blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden. En de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

Ik had een woelige nacht. Ik heb enkel aan jou gedacht. Nu zie ik alles weer klaar. Toch ben je niet meer daar. Dat heb ik niet verdiend.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Pros, goeienacht.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, met Pros de nacht door.